0: Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico mag ik nrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.

0: Hallo de Loer. Ik ben Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico mag ik nrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good.